0: BNR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. De gemeente Boekel heeft zijn voorkeursrecht gevestigd op locatie De Morgens. Dit geeft de gemeente de kans om onroerende zaken in dit gebied te kopen, zodat het woningbouwproject op deze plek beter kan worden uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel stelde dit recht vast op 8 september 2026. De maatregel is nodig vanwege de grote vraag naar woningen. De Morgens is een kansrijke locatie voor nieuwe woningen en voorzieningen. Eigenaren die hun grond willen verkopen moeten nu dus eerst met de gemeente onderhandelen. De voorkeursrechtbeschikking ligt vanaf 11 september 6 weken ter inzage. Afgelopen voorjaar werd de dorpsapp in Mariahout geïntroduceerd. En die app heeft de interesse gewekt van de dorpsraden van de andere kernen in Laarbeek. Het is een digitale plek waar alle informatie en het nieuws van het dorp samenkomt. En die werd dus in Mariahout al met succes in gebruik genomen. Afgevaardigden van de dorpsraden en dorpsplatformen van Laarbeek kwamen op dinsdag 8 september bij elkaar in het buurthuis in Mariahout om meer te horen over de app. Johannes Bergsma van de dorpsapp verzorgde de uitleg over de techniek en toonde diverse voorbeelden. En het is nu aan de dorpsraden om te besluiten of ze ook willen aanhaken op de app. Ben je nieuwsgierig wat er met je spullen gebeurt als je ze inlevert bij de kringloop? Dan moet je op zaterdag 3 oktober naar kringloopcentrum Den Einder in Sint-Oederode. Die opent dan de deuren voor de Nationale Kringloopdag. Bezoekers krijgen dan een uniek kijkje achter de schermen en dat gaat veel verder dan alleen de winkel. Niet alleen de verkochte items, maar ook de verwerking, recycling en sociale projecten worden uitgelegd. Vrijwilligers leiden je in de kringloopwinkel rond en vertellen wat er allemaal gebeurt met jouw ingeleverde goederen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.
4: Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. Ben je nieuwsgierig wat er met je spullen gebeurt als je ze inlevert bij de kringloop? Dan moet je op zaterdag 3 oktober naar kringloopcentrum Den Einder in Sint-Oederode. Die opent dan de deuren voor de Nationale Kringloopdag. Bezoekers krijgen dan een uniek kijkje achter de schermen en dat gaat veel verder dan alleen de winkel. Niet alleen de verkochte items, maar ook de verwerking, recycling en sociale projecten worden uitgelegd. Vrijwilligers leiden je in de kringloopwinkel rond en vertellen wat er allemaal gebeurt met jouw ingeleverde goederen. Afgelopen voorjaar werd de dorpsapp in Mariahout geïntroduceerd. En die app heeft de interesse gewekt van de dorpsraden van de andere kernen in Laarbeek. Het is een digitale plek waar alle informatie en het nieuws van het dorp samenkomt. En die werd dus in Mariahout al met succes in gebruik genomen. Afgevaardigden van de dorpsraden en dorpsplatformen van Laarbeek kwamen op dinsdag 8 september bij elkaar in het buurthuis in Mariahout om meer te horen over de app. Johannes Bergsma van de dorpsapp verzorgde de uitleg over de techniek en toonde diverse voorbeelden. En het is nu aan de dorpsraden om te besluiten of ze ook willen aanhaken op de app. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. De provincie Noord-Brabant heeft de grenzen van het bebouwd gebied bij Beek en Donk aangepast. En hierdoor kan de gebiedsontwikkeling rond landgoed Eikelust en Beek en Donk Oost verder worden uitgewerkt met planologisch maatwerk. Dit besluit volgt op de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder eigenaar Eikelust, de gemeente Laarbeek en de provincie. Een brede ontwikkelingsrichting combineert erfgoed, natuur, water, landschap, recreatie, mobiliteit en woningbouw. Landgoed Eikelust is een rijksmonument en dus een beeldbepalende plek. De gebiedsontwikkeling richt zich vooral op het behoud van cultuurhistorische waarden. Afgelopen voorjaar werd de dorpsapp in Mariahout geïntroduceerd. En die app heeft de interesse gewekt van de dorpsraden van de andere kernen in Laarbeek. Het is een digitale plek waar alle informatie en het nieuws van het dorp samenkomt. En die werd dus in Mariahout al met succes in gebruik genomen. Afgevaardigden van de dorpsraden en dorpsplatformen van Laarbeek kwamen op dinsdag 8 september bij elkaar in het buurthuis in Mariahout om meer te horen over de app. Johannes Bergsma van de dorpsapp verzorgde de uitleg over de techniek en toonde diverse voorbeelden. En het is nu aan de dorpsraden om te besluiten of ze ook willen aanhaken op de app. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. Afgelopen voorjaar werd de dorpsapp in Mariahout geïntroduceerd. En die app heeft de interesse gewekt van de dorpsraden van de andere kernen in Laarbeek. Het is een digitale plek waar alle informatie en het nieuws van het dorp samenkomt. En die werd dus in Mariahout al met succes in gebruik genomen. Afgevaardigden van de dorpsraden en dorpsplatformen van Laarbeek kwamen op dinsdag 8 september bij elkaar in het buurthuis in Mariahout om meer te horen over de app. Johannes Bergsma van de dorpsapp verzorgde de uitleg over de techniek en toonde diverse voorbeelden. En het is nu aan de dorpsraden om te besluiten of ze ook willen aanhaken op de app. De provincie Noord-Brabant heeft de grenzen van het bebouwd gebied bij Beek en Donk aangepast. En hierdoor kan de gebiedsontwikkeling rond landgoed Eikelust en Beek en Donk Oost verder worden uitgewerkt met planologisch maatwerk. Dit besluit volgt op de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder eigenaar Eikelust, de gemeente Laarbeek en de provincie. Een brede ontwikkelingsrichting combineert erfgoed, natuur, water, landschap, recreatie, mobiliteit en woningbouw. Landgoed Eikelust is een rijksmonument en dus een beeldbepalende plek. De gebiedsontwikkeling richt zich vooral op het behoud van cultuurhistorische waarden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920.
2: VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. De documenten dateren van 1998 tot en met de dag na de aanslagen en gaan over terreurorganisatie Al-Qaeda. In 1998 werd al gewaarschuwd dat Al-Qaeda mogelijk een vliegtuig vol explosieven in een Amerikaanse stad zou laten neerstorten. In 2001 stond in een rapport dat Osama Bin Laden vastbesloten was om de Verenigde Staten aan te zullen vallen. Saoedi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Kroonprins Mohammed bin Salman zou dat gisteren 2 keer hebben gevraagd aan president Trump. Die wil voorlopig niet rechtstreeks militair ingrijpen tegen de Houthis. De VS voeren wel de steun aan Saoedi-Arabië op, onder meer met inlichtingen. De Houthis rukken op richting de belangrijke zeestraat Bab el-Mandab, die cruciaal is voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Zondag 20 september staat Pekendonk in het teken van vrijheid. Het Vrijheidsfestival viert dan de vrijheid op het Heuvelplein, rond het gemeentehuis, in de Koppelstraat en in de muziektuin. Met een programma voor jong en oud, speciaal voor de Laarbeekse schoolkinderen. Vanaf 10:45 zijn op het Heuvelplein militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Om 10:50 start de bevrijdingsoptocht. Je kunt meelopen vanaf het Heuvelplein naar het monument naast het gemeentehuis. Om 11:30 wordt daar het vrijheidsvuur ontstoken door burgemeester Lianne van der A en jeugdburgemeester Olivia. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. Ben je nieuwsgierig wat er met je spullen gebeurt als je ze inlevert bij de kringloop? Dan moet je op zaterdag 3 oktober naar kringloopcentrum Den Einder in Sint-Oederode. Die opent dan de deuren voor de Nationale Kringloopdag. Bezoekers krijgen dan een uniek kijkje achter de schermen en dat gaat veel verder dan alleen de winkel. Niet alleen de verkochte items, maar ook de verwerking, recycling en sociale projecten worden uitgelegd. Vrijwilligers leiden je in de kringloopwinkel rond en vertellen wat er allemaal gebeurt met jouw ingeleverde goederen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom.
0: Dit is een nieuw uur.
5: Oh,
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft er vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Zondag 20 september staat Pekendonk in het teken van vrijheid. Het Vrijheidsfestival viert dan de vrijheid op het Heuvelplein rond het gemeentehuis, in de Koppelstraat en in de muziektuin. Met een programma voor jong en oud, speciaal voor de Laarbeekse schoolkinderen. Vanaf 10:45 zijn op het Heuvelplein militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Om 10:50 start de bevrijdingsoptocht. Je kunt meelopen vanaf het Heuvelplein naar het monument naast het gemeentehuis. Om 11:30 wordt daar het vrijheidsvuur ontstoken door burgemeester Lianne van der A en jeugdburgemeester Olivia. De gemeente Boekel heeft een voorkeursrecht gevestigd op locatie De Morgens. Dit geeft de gemeente de kans om onroerende zaken in dit gebied te kopen, zodat het woningbouwproject op deze plek beter kan worden uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel stelde dit recht vast op 8 september 2026. De maatregel is nodig vanwege de grote vraag naar woningen. De Morgens is een kansrijke locatie voor nieuwe woningen en voorzieningen. Eigenaren die hun grond willen verkopen moeten nu dus eerst met de gemeente onderhandelen. De voorkeursrechtbeschikking ligt vanaf 11 september 6 weken ter inzage. Afgelopen voorjaar werd de dorpsapp in Mariehout geïntroduceerd. En die app heeft de interesse gewekt van de dorpsraden van de andere kernen in Laarbeek. Het is een digitale plek waar alle informatie en het nieuws van het dorp samenkomt. En die werd dus in Mariehout al met succes in gebruik genomen. Afgevaardigden van de dorpsraden en dorpsplatformen van Laarbeek kwamen op dinsdag 8 september bij elkaar in het buurthuis in Mariehout om meer te horen over de app. Johannes Bergsma van de dorpsapp verzorgde de uitleg over de techniek en toonde diverse voorbeelden. En het is nu aan de dorpsraden om te besluiten of ze ook willen aanhaken op de app. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

Je voelt je heel goed, zeg jij. Je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: 要。
1: Beleef de hits. OSR 920.
2: Non-stop OSR. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subotine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Afgelopen voorjaar werd de dorpsapp in Mariahout geïntroduceerd. En die app heeft de interesse gewekt van de dorpsraden van de andere kernen in Laarbeek. Het is een digitale plek waar alle informatie en het nieuws van het dorp samenkomt. En die werd dus in Mariahout al met succes in gebruik genomen. Afgevaardigden van de dorpsraden en dorpsplatformen van Laarbeek kwamen op dinsdag 8 september bij elkaar in het buurthuis in Mariahout om meer te horen over de app. Johannes Bergsma van de dorpsapp verzorgde de uitleg over de techniek en toonde diverse voorbeelden. En het is nu aan de dorpsraden om te besluiten of ze ook willen aanhaken op de app. Zondag 20 september staat Pekendonk in het teken van vrijheid. Het Vrijheidsfestival viert dan de vrijheid op het Heuvelplein rond het gemeentehuis, in de Koppelstraat en in de muziektuin. Met een programma voor jong en oud, speciaal voor de Laarbeekse schoolkinderen. Vanaf 11:15 zijn op het Heuvelplein militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Om 11:10 start de bevrijdingsoptocht. Je kunt meelopen vanaf het Heuvelplein naar het monument naast het gemeentehuis. Om 11:30 wordt daar het vrijheidsvuur ontstoken door burgemeester Lianne van der A en jeugdburgemeester Olivia. De provincie Noord-Brabant heeft de grenzen van het bebouwd gebied bij Bekendonk aangepast. En hierdoor kan de gebiedsontwikkeling rond landgoed Eikelust en Bekendonk Oost verder worden uitgewerkt met planologisch maatwerk. Dit besluit volgt op de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder eigenaar Eikelust, de gemeente Laarbeek en de provincie. Een brede ontwikkelingsrichting combineert erfgoed, natuur, water, landschap, recreatie, mobiliteit en woningbouw. Landgoed Eikelust is een rijksmonument en dus een beeldbepalende plek. De gebiedsontwikkeling richt zich vooral op het behoud van cultuurhistorische waarden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet. Of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Weekend start.
0: Tony Bouw.

Roberto Jacchetti en de Scooters, I Saved the Day uit de jaren 80. De opende nieuwe aflevering van de Weekendstart hier op OZR 920. Goedemorgen, het is zaterdagmorgen 12 september alweer van het jaar 2026. Lekkere muziek tot de 10 uur heb ik voor je uitgezocht. Zoals deze, hier is Shalimar en The Second Time Around.

Lekker de voetjes van de vloer op deze zaterdagmorgen. The Emotions van heel lang geleden. Best of My Love. Ook nieuwe muziek, wat niet vergeten. Hier is een nieuwe single van Cameron Whitcomb. Het heet Kingdom of Fear.

Je kent haar misschien van Love is a Battlefield, Pat Benatar. Dit was tijdens de opvolger die niet zo'n grote hit werd, maar wel natuurlijk nog een keer gedraaid werd. De Prozer 920, je hoorde We Belong. Terug naar de jaren 60, de Boxtops en de letter M.

mooie Nederlandstalige muziek op deze zaterdagmorgen van Bluff. Je hoorde Zo Stil. Iets meer herrie nu uit de speakers van OZR 920. Chumbawamba is hier met Thump Humping.

Zo'n lekker nummertje om bij wakker te worden op deze zaterdagmorgen. Manhattan Transfer van heel lang geleden. Quenta mee, oftewel de Speak Up Mambo. Gevolgd door Toe Unlimited, Maximum Overdrive.

Het was destijds de eerste grote hit van Davina Michel. Wekenlang op nummer 1 in het top 40 destijds. Met het hele mooie nummer Duurt Te Lang. Ozer 920. We gaan heel wat terug in de tijd met Derek en de Domino's. Het verhaal over Leila.

Maar één dagje wachten, dan is het weer zondag. En Rob de Nijs is zo nog over en over zondag gesproken. Morgen staan we live op Gemert Mert tussen 11 en 5 uur. Dat is een moeite waard om eens even te kijken hoe wij radio maken. Wij gaan op naar het nieuws van 9 uur. Oh.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. De provincie Noord-Brabant heeft de grenzen van het bebouwd gebied bij Beek en Donk aangepast. En hierdoor kan de gebiedsontwikkeling rond landgoed Eikelust en Beek en Donk Oost verder worden uitgewerkt met planologisch maatwerk. Dit besluit volgt op de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder eigenaar Eikelust, de gemeente Laarbeek en de provincie. Een brede ontwikkelingsrichting combineert erfgoed, natuur, water, landschap, recreatie, mobiliteit en woningbouw. Landgoed Eikelust is een rijksmonument en dus een beeldbepalende plek. De gebiedsontwikkeling richt zich vooral op het behoud van cultuurhistorische waarden. Zondag 20 september staat Beek en Donk in het teken van vrijheid. Het Vrijheidsfestival viert dan de vrijheid op het Heuvelplein rond het gemeentehuis, in de Koppelstraat en in de muziektuin. Met een programma voor jong en oud, speciaal voor de Laarbeekse schoolkinderen. Vanaf 10:45 zijn op het Heuvelplein militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Om 10:50 start de bevrijdingsoptocht. Je kunt meelopen vanaf het Heuvelplein naar het monument naast het gemeentehuis. Om 11:30 wordt daar het vrijheidsvuur ontstoken door burgemeester Lianne van der A en jeugdburgemeester Olivia. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Alejandro, bezongen door Lady Gaga. En daarvoor even de Child uit de eind jaren 60. Such a Funny Night. Aan het begin van deel 2 van de weekendstart hier op OZR 920. We gaan door met muziek uit de jaren 80. Garland Jeffries. Heel rock and roll. Goedemorgen.

Feel This Moment, dat bezongen door Pitbull samen met Christina Aguilera, OZR 920. Muziek van liefhebbers, voor liefhebbers. Wat dacht je van deze? Franstalige muziek van Atomo. Vous permettez, monsieur.

Dat is een plaatselijk plaatje uit de begin jaren 70, die destijds heel veel gedraaid werd op Radio Noordzee destijds. Nou, waar oud? Johnny Nash, Falling In and Out of Love, hier op OZR 920. Gaan we doorgaan met de Mary Jane Girls, In My House.

is de allernieuwste single van Direct. Misschien binnenkort wel hoog in de hitparade te bewonderen. Het heette My Friend. Even op de rustige tour. Met een hele mooie van Cyndi Lauper. True Colors.

Muziek voor Alcott Wills uit de speakers van OZR 920. Eminem kwam voorbij met Lose Yourself. We gaan terug naar de eind jaren 60. Gary Puckett en de Union Gap. Hier is Lady Willpower.

Celine Dion, een van die vele hits van deze dame. I'm Alive aan het einde van deze aflevering van de Weekendstart. Zodra het nieuws van 10 uur, dan is de beurt aan collega Hans van Erp. Fijn weekend, dag!

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd en dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie hierachter zit is nog onbekend. Irak heeft een militaire commandant ontslagen en een grensovergang met Iran gesloten. Tegelijk hebben Houthi-strijders een strategisch eiland bij de toegang tot de Rode Zee ingenomen. Daardoor staan de twee belangrijkste olieroutes onder druk. De olieprijs ligt inmiddels boven de $100 per vat. En de Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. De betrekkingen zijn verbeterd sinds beide landen troepen terugtrokken van enkele betwiste grensgebieden. Toch blijven er spanningen over de grens, handel en de Chinese militaire samenwerking met Pakistan. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. De provincie Noord-Brabant heeft de grenzen van het bebouwd gebied bij Beek en Donk aangepast. En hierdoor kan de gebiedsontwikkeling rond landgoed Eikelust en Beek en Donk Oost verder worden uitgewerkt met planologisch maatwerk. Dit besluit volgt op de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder eigenaar Eikelust, de gemeente Laarbeek en de provincie. Een brede ontwikkelingsrichting combineert erfgoed, natuur, water, landschap, recreatie, mobiliteit en woningbouw. Landgoed Eikelust is een rijksmonument en dus een beeldbepalende plek. De gebiedsontwikkeling richt zich vooral op het behoud van cultuurhistorische waarden. Zondag 20 september staat Beek en Donk in het teken van vrijheid. Het Vrijheidsfestival viert dan de vrijheid op het Heuvelplein rond het gemeentehuis, in de Koppelstraat en in de muziektuin. Met een programma voor jong en oud, speciaal voor de Laarbeekse schoolkinderen. Vanaf 10:45 zijn op het Heuvelplein militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Om 10:50 start de bevrijdingsoptocht. Je kunt meelopen vanaf het Heuvelplein naar het monument naast het gemeentehuis. Om 11:30 wordt daar het vrijheidsvuur ontstoken door burgemeester Lianne van der A en jeugdburgemeester Olivia. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
1: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
1: Hans van Erp.

Zo zeg. Dit gaat er even lekker stevig aan toe. Maar het verhaal is dan ook best wel stevig wat Michael Jackson maakte met Dirty Diana. Het gaat zeker niet over Lady Diana, maar over een op de ringerige groepie. Daar had elke artiest wel eens mee te maken. En het kon af en toe best wel eens lastig zijn. Dus vandaag. Van harte welkom. Dit is Goedemorgen Zaterdag. En dit is ook Steve Winwood.

Dit kwam ergens uit de late jaren 70. Dit nummer van Jay Ferguson en The Thunder Island. En daarvoor Hard in Love met dat mooie geluid van Steve Winwood. Die we kennen van Traffic onder andere.

Die Die. Met Shakira en Burna Boy. Ja, het is nog een beetje een zomerse plaat, hè. We laten eigenlijk zachtjes aan de zomer achter ons. We gaan richting de herfst. En dat is inmiddels al best...

Met niemand minder dan Gloria Estefan, hè? De Miami Sound Machine en Dr. Beats. Ach, ik heb zo zin in een lekkere oude jaren 60 plaats. Laten we deze dan maar eens even doen. The Warm Sounds.

Dat is de Rag & Bone Man met Skin. En daarvoor hadden we Katie Tunstall. Zij doet elke keer dat leuke kunstje met haar gitaar en al die pedals die zij onder haar voetjes heeft. En dan een schitterend nummer maakt. Black Horse and Cherry Tree was dat. Hier is Tom Jones. If I Only Knew.

Ja, Stay Like This Forever. Hij zal het misschien wel willen. Hij is nog steeds een van de populairste DJ's ter wereld. Hè? Dat mannetje dat komt dan gewoon hier uit Nederland. Hè? Goed voor ons, hè? Zeggen we dan. Zo chauvinistisch als we dan zijn. We hadden de muziek van Tom Jones juist, If I Only Knew. En dit is Goedemorgen Zaterdag nog steeds bij OSR 920 met Sydney Youngblood en Sit and Wait.

Van die heerlijke, lekkere oude klassiekers hier op OZR 920. Feel the Need van de Detroit Emeralds. Daar gaan we mee door, zo dadelijk na 11 uur. Hier is nog even Blind Joe.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd en dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. En op het Rembrandtsplein in Amsterdam is vannacht een man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Volgens AT5 werd de man even voor 3 uur vannacht gevonden en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 verdachten aangehouden en onderzoekt of zij bekenden van het slachtoffer zijn. Gisteravond, even na 10 uur, was er ook een steekpartij in Zuidoost. In verband daarmee is de politie nog op zoek naar meerdere verdachten. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. De provincie Noord-Brabant heeft de grenzen van het bebouwd gebied bij Beek en Donk aangepast. En hierdoor kan de gebiedsontwikkeling rond landgoed Eikelust en Beek en Donk Oost verder worden uitgewerkt met planologisch maatwerk. Dit besluit volgt op de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder eigenaar Eikelust, de gemeente Laarbeek en de provincie. Een brede ontwikkelingsrichting combineert erfgoed, natuur, water, landschap, recreatie, mobiliteit en woningbouw. Landgoed Eikelust is een rijksmonument en dus een beeldbepalende plek. De gebiedsontwikkeling richt zich vooral op het behoud van cultuurhistorische waarden. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. Ben je nieuwsgierig wat er met je spullen gebeurt als je ze inlevert bij de kringloop? Dan moet je op zaterdag 3 oktober naar kringloopcentrum Den Einder in Sint-Oederode. Die opent dan de deuren voor de Nationale Kringloopdag. Bezoekers krijgen dan een uniek kijkje achter de schermen en dat gaat veel verder dan alleen de winkel. Niet alleen de verkochte items, maar ook de verwerking, recycling en sociale projecten worden uitgelegd. Vrijwilligers leiden je in de kringloopwinkel rond en vertellen wat er allemaal gebeurt met jouw ingeleverde goederen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
6: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
8: Zaterdag.

afkomstig uit Zuid-Afrika. Ze hielden het een jaartje nog 4, 5 hooguit uit in de hitlijsten. Met een aantal leuke plaatjes, bijvoorbeeld Substitute. Hè. Maar wij draaiden aan het begin van het laatste gedeelte van Goedemorgen Zaterdag hier op OSR 920. Het mooie Save Me. Het waren de dames Clouds. Zoals we altijd zeggen, the show must go on. Hier is Queen.

Daniel Benningfield en I Can't Reach You. Hallo zeg, we gaan een dansje doen. Dit was toch dat populaire plaatje dat Albert West graag deed. Hij haalde zelfs de originele zanger erbij om het succesvol te maken. En dat we hebben het natuurlijk over Amarillo. Maar dit is het origineeltje alleen van Tony Christie, zonder die Albert West erbij.

Ja, heerlijk toch? Een tweetal Nederlandse talenten, mochten we wel zeggen. Deze Jaap Reesema en het andere gedeelte, dat was Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten. Af en toe zo mooie Nederlandstalige platen op OSR 920. Ja, daar houd ik af en toe wel van. We gaan zo dadelijk naar Kenny Rogers luisteren met zijn mooie country hit Lucille. En dit is een man die toch wel de leider was van Roxy Music, Brian Ferry. Dit is Slave to Love.

0: Ja, wat een verhaal zeg. Lekkere country met Kenny Rogers. Dit nummer is geschreven die ook het nummer Blanket on the Ground van Billy Joe Spears schreef. En dit Lucille, dat gaat over een ontrouwe vrouw die op een ongelegen moment haar man en haar vier kinderen in de steek laat. Ja, niet zo netjes hè?
1: Nee.

Debbie Gibson is haar naam. En Foolish Beats was haar leuke hit. Hier is Mark Ronson samen met Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.

En Barclay James Harvest bestaat uit onder andere John Leash, die dit nummertje bedacht heeft. Hij heeft een liedje gemaakt dat alleen maar uit titels van verschillende nummers van de Beatles, waaronder The Long and Winding Roads, Across the Universe en Lady Madonna bestaat. En die John Leash was eigenlijk altijd al een hele grote fan van de Beatles. En 15 jaar later bedacht hij een nummer over de gitaar van John Lennon. Ja, ook wel een beetje apart, hè? Here's Whitney Houston.

De valreep nog even een lekkere gouden ouwe uit de jaren 60. There's a kind of hush van Herman's Hermits. En daarmee sluiten wij deze aflevering van Goedemorgen Zaterdag op deze zaterdag de 12e van de 11e af. Zo dadelijk na 12 uur is er uiteraard overzicht in de middag. En dat begint zoals altijd om 12 uur met Paul van Beek. Ik wens je daar heel veel plezier mee. En geniet nog van deze mooie zaterdag. Voor de rest van de zaterdag zeker. En morgen ben ik er weer. Maar dan voor een klein uurtje. Maar dat maakt niet uit. Maken we het ook kei gezellig. Dat kan ik je garanderen.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. Eerder werd de machinist gecheckt, maar die bleek niet onder invloed van drugs of alcohol. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar het blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. Er komt elk jaar zo'n 500.000 kilo aan medicijnrest in het riool terecht en zuiveringsinstallaties krijgen een groot deel daarvan niet uitgefilterd. Bijna alle artsen willen duurzamere keuzes maken. Die zijn vaak ook mogelijk, maar artsen zijn daar onvoldoende bekend mee. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Bij het bevrijdingsmuseum daar zijn onder andere toespraken, een herdenking, een kranslegging en een concert. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Die hingen daar sinds kort weer uit onvrede over nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. De gemeente Boekel heeft een voorkeursrecht gevestigd op locatie De Morgens. Dit geeft de gemeente de kans om onroerende zaken in dit gebied te kopen, zodat het woningbouwproject op deze plek beter kan worden uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel stelde dit recht vast op 8 september 2026. De maatregel is nodig vanwege de grote vraag naar woningen. De Morgens is een kansrijke locatie voor nieuwe woningen en voorzieningen. Eigenaren die hun grond willen verkopen moeten nu dus eerst met de gemeente onderhandelen. De voorkeursrechtbeschikking ligt vanaf 11 september 6 weken ter inzage. Ben je nieuwsgierig wat er met je spullen gebeurt als je ze inlevert bij de kringloop? Dan moet je op zaterdag 3 oktober naar kringloopcentrum Den Einder in Sint-Oederode. Die opent dan de deuren voor de Nationale Kringloopdag. Bezoekers krijgen dan een uniek kijkje achter de schermen en dat gaat veel verder dan alleen de winkel. Niet alleen de verkochte items, maar ook de verwerking, recycling en sociale projecten worden uitgelegd. Vrijwilligers leiden je in de kringloopwinkel rond en vertellen wat er allemaal gebeurt met jouw ingeleverde goederen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Deze week op Omroep Peelrand TV.
7: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
6: Bekijk het op tv, online en alle social media.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: De Boss, Bruce Springsteen op de radio. Lekker hoor, je hoorde Letter to You. Dat is jouw radio. ORZ 920, ik neem je graag aan de hand.
1: Paul van Beek.
0: En als je het goed vindt, tot een uur of twee vanmiddag. De lekkerste lunch is de zaterdagmiddag lunch. Met de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Dit is Way Down. Hey.

Caro Emerald. Carolien van Leeuwen gaat binnenkort meedoen met de slimste mens. Maar het beentje Caro Emerald bestaat helaas niet meer. Dit was Liquid Lunch. Met andere woorden, alleen maar drinken. Nou, gezellig toch?

Simon Le Bon en Duran Duran. Is There Something I Should Know? Dat is heel lang geleden. Met Frida Payne ook nog en de Band of Gold. Dat zijn de hits van OSR 920. Waar we je graag meenemen tot een uur of twee vanmiddag. Met een broodje, een bakje koffie, een eitje erbij. Oké.

het is zo'n heerlijke clichéplaat. Zo'n lekker wegdromen. Sweet Sensation, Sad Sweet Dreamer hoor jij op jouw radio. Die radio heet OSR 920. Je kunt vriend van ons worden. Doe je via de website www.osr920.nl. Zo, dat is een hele mond vol, hè? Alex Warren zometeen naar Fluitsman van Tijn.

Mag ik je vragen, heb je wilde plannen voor vandaag of hou je het een beetje rustig aan? Je hebt groot gelijk, hè? Het is zaterdag. Doe je een boodschapje, was je de auto even. De tuin mag ook nog wel even wat aandacht, ja? Of denk je van ik laat lekker de boel? Hè? Het is gewoon mijn dag. Annie Gibb, I just want to be your everything.

0: Die van de Bee Gees, Andy Gibb op OSR 920. Lekker. I just want to be your everything. Het is alweer bijna 1 uur.
1: OSR 920. Beleef de hits.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro vooraf getikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. De voornaamste oorzaak van de duurdere brandstoffen ligt in de opgeleide vijandigheden tussen de VS en Iran. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een 2-daags bezoek aan de Republiek Ierland. De president meldde verder dat de relatie tussen de VS en Ierland nog nooit zo goed geweest is als nu. Hij zei erbij dat die relatie zeer winstgevend is voor Ierland, maar minder voor de Verenigde Staten. Hij reist later door naar een groot Iers open golftoernooi. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920. OSR 920, regiobreek.
1: Dit is Subotine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Zondag 20 september staat Pekendonk in het teken van vrijheid. Het Vrijheidsfestival viert dan de vrijheid op het Heuvelplein, rond het gemeentehuis, in de Koppelstraat en in de muziektuin. Met een programma voor jong en oud, speciaal voor de Laarbeekse schoolkinderen. Vanaf 10:45 zijn op het Heuvelplein militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Om 10:50 start de bevrijdingsoptocht. Je kunt meelopen vanaf het Heuvelplein naar het monument naast het gemeentehuis. Om 11:30 wordt daar het vrijheidsvuur ontstoken door burgemeester Lianne van der A en jeugdburgemeester Olivia. De gemeente Boekel heeft een voorkeursrecht gevestigd op locatie De Morgens. Dit geeft de gemeente de kans om onroerende zaken in dit gebied te kopen, zodat het woningbouwproject op deze plek beter kan worden uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel stelde dit recht vast op 8 september 2026. De maatregel is nodig vanwege de grote vraag naar woningen. De Morgens is een kansrijke locatie voor nieuwe woningen en voorzieningen. Eigenaren die hun grond willen verkopen moeten nu dus eerst met de gemeente onderhandelen. De voorkeursrechtbeschikking ligt vanaf 11 september 6 weken ter inzage. Afgelopen voorjaar werd de dorpsapp in Mariehout geïntroduceerd. En die app heeft de interesse gewekt van de dorpsraden van de andere kernen in Laarbeek. Het is een digitale plek waar alle informatie en het nieuws van het dorp samenkomt. En die werd dus in Mariehout al met succes in gebruik genomen. Afgevaardigden van de dorpsraden en dorpsplatformen van Laarbeek kwamen op dinsdag 8 september bij elkaar in het buurthuis in Mariehout om meer te horen over de app. Johannes Bergsma van de dorpsapp verzorgde de uitleg over de techniek en toonde diverse voorbeelden. En het is nu aan de dorpsraden om te besluiten of ze ook willen aanhaken op de app. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
2: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: Leuk bandje, Keane, Summer Only We Know. En toen waren ze er ineens niet meer. Toen dacht de band van, nou, we gaan sabbatical. En terugkomen, dat is nooit helemaal gelukt.
1: Paul van Beek.
0: Goedemiddag, smakelijk eten. Uur 2 van de lunch van de zaterdagmiddag. 12 september op de kalender. Het is kermis in de regio, hè? Bekenonk doet nou. Ja, oké, okay, gezellig. En op de radio heb ik Eruption, de Bossa. Maar eerst Christopher Cross, oude hit All Right.

the Rain. Eruption hoort hier op de radio. Dat past prima op zaterdagmiddag. Ik ben er trouwens zelf een goede suggestie voor ons. Laat maar horen wat jij wil horen. Mail naar studio@osr920.nl. Wedden dat ik wat voor je mag betekenen. Christina Aguilera, zometeen na.

Die stem. Je zou denken dat ze een vrouw van 80 jaar oud bijna. Maar het was toen nog een jong meisje. Tanita Tikkerum en Twist in My Sobriety. We hadden trouwens ook nog, is wel leuk, Christina Aguilera en Jeannie Anna Bartle. Jazeker. De beste gouden ouwe. Maar vooral hele leuke herinneringen. Vandaag hier op de radio bij OSR 920. Wilson Pickett.

dit is nooit een hele groot hit geweest, maar is hij daarom minder mooi? Nee, zeker niet. De man in kwestie, John Mayer en Something Like Olivia hier op de radio. En ja, een lekker dansplaatje daarvoor van Wilson Pickett, Land of a Thousand Dances. Je zingt mee, je beleeft mee. Dit is OSR 920, je zaterdagmiddag met Coldplay. And every teardrop is a waterfall.

Wat een tijdje geleden in The Water van Craship. Niet toevallig omdat we Every Teardrop is a Waterfall ook al hadden van Coldplay. Regenachtig vandaag op de radio. Zullen we het daar maar op houden? Straks Big Country, David Garrick komt nog voorbij. En dit is Kane uit Beter Dagen met Damn Those Eyes. Damn.

Country, A Look Away op OSR 920. Want jij hoort bij ons. Wat is het goed dat we je mee mogen nemen vandaag, zeg. Met een paar hele grote hits. Dit liedje kennen we ook in de versie van de Rolling Stones. Vind ik hem misschien nog wel mooier, maar het was een eigenlijke hit van David Garrick. Ken je hem nog? Dit is Lady Jane.

0: Melancholie op de radio. David Garrick en Lady Jane op OSR 920. Een mooie middag nog straks. Ja, inderdaad, heel veel gezelligheid. Morgen meld ik me iets eerder, al vanaf een uur of vijf. Want morgen overdag staan we op de markt in Gemert. Altijd gezellig, altijd druk. Dus kom kijken, kom beleven. En wij spreken elkaar morgen weer.
1: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. Naar verwachting gaan alleen mensen met lage inkomens en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De dienstplicht bestaat nog altijd in Nederland, maar de opkomstplicht werd in 1997 opgeschort. Nu zijn er plannen voor een selectieve opkomstplicht, afhankelijk van de behoefte aan dienstplichtigen. Het onderwerp ligt gevoelig, maar kan noodzakelijk zijn in verband met de internationale veiligheidssituatie of bij nieuwe taken voor Defensie. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. Het weer tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. De provincie Noord-Brabant heeft de grenzen van het bebouwd gebied bij Beek en Donk aangepast. En hierdoor kan de gebiedsontwikkeling rond landgoed Eikelust en Beek en Donk Oost verder worden uitgewerkt met planologisch maatwerk. Dit besluit volgt op de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder eigenaar Eikelust, de gemeente Laarbeek en de provincie. Een brede ontwikkelingsrichting combineert erfgoed, natuur, water, landschap, recreatie, mobiliteit en woningbouw. Landgoed Eikelust is een rijksmonument en dus een beeldbepalende plek. De gebiedsontwikkeling richt zich vooral op het behoud van cultuurhistorische waarden. Afgelopen voorjaar werd de dorpsapp in Mariahout geïntroduceerd. En die app heeft de interesse gewekt van de dorpsraden van de andere kernen in Laarbeek. Het is een digitale plek waar alle informatie en het nieuws van het dorp samenkomt. En die werd dus in Mariahout al met succes in gebruik genomen. Afgevaardigden van de dorpsraden en dorpsplatformen van Laarbeek kwamen op dinsdag 8 september bij elkaar in het buurthuis in Mariahout om meer te horen over de app. Johannes Bergsma van de dorpsapp verzorgde de uitleg over de techniek en toonde diverse voorbeelden. En het is nu aan de dorpsraden om te besluiten of ze ook willen aanhaken op de app. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: OSR 920.
4: Precies wat je nodig hebt.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Boer.

Ik weet niet of het aan mij ligt, maar op zaterdag klinken al die platen een stuk vrolijker hier op de zender. En de opening was dit keer van René Vroker en Your Place or Mine. Welkom bij Nieuw Uur, OSR 920. OSR in de middag, jawel, inderdaad, want het is 2 uur geweest. En tot 4 uur mag ik plaatjes voor je draaien. Wat hebben we zo meteen allemaal voor je? Ik zie nog muziek van Graham Nash. Edwin Evers, die gaat zelfs een liedje zingen. De specials komen voorbij, maar ook muziek van deze heren. Je kent ze van het stevige rockwerk, maar ze hebben ook een hele grote hit gehad met een ietsje pietje wat rustiger nummer. Goedemiddag, dit is Aerosmith en Dream On op OSR 920.

De reclame voor die telecommaatschappij toen de tijd, die gebruikte Bohemian Like You. En nu, een collega, Edwin Evers. Hij maakt ook liedjes. Het gaat over tijd.

Ja, zo'n lekker druilerig plaatje. Dat je denkt van, oh, is dit een hit geweest? Ja, zeker is dit een hit geweest. Muziek van The Specials en A Message to You, Ruby. En ja, het is sowieso een beetje een druilerige dag vandaag. Wel lekker 18 graden, dus het kan nog met korte mouwen. Airco hoeft niet heel hard aan. Maar om nou te zeggen, we gaan de auto wassen.

Hornsby. Je kent hem van Bruce Hornsby and the Range and That's the Way It Is. En na het succes van die plaat had hij de smaak te pakken. Hij had echt zoiets van, weet je wat, ik ga gewoon nog een keer een plaatje maken. Misschien lukt het nog wel een keer. Nou, wij draaien hem gewoon hier bij OSN 920. Je hoorde Every Little Kiss. En eens even kijken. Gaan we dansen? Ja, gaan we zeker doen. Doen we met Alexis Jordan, Happiness.

No Scrubs van TLC, je hoort het. De dames zijn weer goed vertegenwoordigd hier bij OZ 920. Ook Penny McLean nog en de Lady Bump en Alexis Jordan en de Happiness. Al die fijne dames hoor je hier. Nu tijd voor de heren. Geschreven door Bob Dylan, uitgevoerd door Manfred Mann.

Heerlijk. Het blijft gewoon lekkere, onvervalste country. Deze Ella Langley en Choosing Texas. Weet je wie er ook voor Texas gekozen heeft? Dat zag ik van de week op televisie. Adam Curry, die zit tegenwoordig helemaal in de heer en in Texas. Dus misschien ging het wel over hem. Nou, denk het niet hoor. De scholen zijn weer begonnen, zie ik overal hangen. Maar Alice Cooper, ja, die schreef aan het begin van de vakantie dit liedje waarschijnlijk. School.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. De VHF-marifoonverbinding is onbetrouwbaar. Het kustwachtcentrum is wel telefonisch bereikbaar. De kustwacht kan geen veiligheidsberichten voor de scheepvaart versturen en krijgt hulp van onder meer de KNRM en de Duitse en Belgische kustwacht om noodkanaal 16 te beluisteren. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Na controle van zijn bus bleek in een loods die de man huurde nog veel meer van het spul te liggen. En daar werden ook nog drugs en airsoftwapens gevonden, meldt Omroep Brabant. Dat zijn replica's van echte wapens waarmee plastic balletjes kunnen worden afgeschoten. Voor het bezit en gebruik ervan gelden strenge regels. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Begin vorige maand was het ook al raak in een andere loods van het bedrijf. De oorzaak van beide branden is nog niet duidelijk, maar volgens Bulgaarse media zou Rusland ermee te maken hebben. De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken wil de beveiliging van dit soort bedrijven nu aanscherpen. Weer tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Zondag 20 september staat Pekendonk in het teken van vrijheid. Het Vrijheidsfestival viert dan de vrijheid op het Heuvelplein rond het gemeentehuis, in de Koppelstraat en in de muziektuin. Met een programma voor jong en oud, speciaal voor de Laarbeekse schoolkinderen. Vanaf 10:45 zijn op het Heuvelplein militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Om 10:50 start de bevrijdingsoptocht. Je kunt meelopen vanaf het Heuvelplein naar het monument naast het gemeentehuis. Om 11:30 wordt daar het vrijheidsvuur ontstoken door burgemeester Lianne van der A en jeugdburgemeester Olivia. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. De gemeente Boekel heeft een voorkeursrecht gevestigd op locatie De Morgens. Dit geeft de gemeente de kans om onroerende zaken in dit gebied te kopen, zodat het woningbouwproject op deze plek beter kan worden uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel stelde dit recht vast op 8 september 2026. De maatregel is nodig vanwege de grote vraag naar woningen. De Morgens is een kansrijke locatie voor nieuwe woningen en voorzieningen. Eigenaren die hun grond willen verkopen moeten nu dus eerst met de gemeente onderhandelen. De voorkeursrechtbeschikking ligt vanaf 11 september 6 weken ter inzage. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

Eendagsvliegje voor deze Duke en So In Love With You. Want ja, alles wat hij nagemaakt heeft haalde het natuurlijk niet bij deze enorme grote hit. So In Love. Het is 3 uur geweest en wij zijn ook So In Love natuurlijk met de muziek. En dat willen we jou graag bijbrengen. Jethro Tull en Locomotive Breed.

De man die al meerdere keren afscheid nam en zei van nou, dit is het laatste concert, ik stop ermee. En dan was het toch weer een comeback, zeg maar. Ik weet niet hoe vaak hij afscheid genomen heeft en weer teruggekomen is, maar volgens mij maakt hij gewoon nog steeds muziek. Simply Red hoorde je met The Stars en Nothing On You was van B.O.B. met Bruno Mars. Heerlijk, lekkere gouden ouwe. Zometeen ook weer lekkere dansbare klanken uit Italië van Fun Fun. En we gaan eens even een andere plaat recyclen. Maar eerst deze van Los.

En hij is ook redelijk smurf, zeg maar. Daarvoor de dames van Fun Fun. En een van die dames is later solo gegaan. Dat was Spanja met Call Me. Ja, die kwam ook uit Fun Fun. Even kijken. We gaan even terug in de tijd met Graham Parker en Rumor. En Hey Lord, Don't Ask Me Questions.

ik weet niet of dat er ook een deel 1 is, maar dit heet namelijk Feels Part 2. Ja. Het komt in ieder geval van eigen bodem. Het was Sommonieu hier bij OSR 920. Als je nou meer wil weten over OSR 920, dan hebben we daar een hele makkelijke website voor. Dat is namelijk osr920.nl. En daar vind je net wel ook onze partners waar we allemaal te beluisteren zijn. Dus daar kan je ook nog ergens een linkje vinden waarmee je overal ter wereld naar ons kan luisteren. Leuk is dat, hè? Want de muziek gaat af.

0: Ja, het klinkt of dat je ergens op een tropisch strand rondloopt, hè, en dan dit soort klanken achter je hoort. Maar het gaat over heel andere zaken. Who's gonna love me? En dat waren de Imperials op OSR 920 en de Yawborn and People en Don't Stop the Music. Daartussen zat nog die andere meneer, Bon Jovi en It's My Life. Nou, dit is jouw muziek, want bij OSR is het altijd een feestje en altijd een verrassing. Wat komt er allemaal voorbij vandaag? Nou, wat dacht je van Gregory Porter?
1: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss.

Even een momentje van rust. Ja, lekker. Holding on, Gregory Porter. En daarmee zit mijn shift voor vandaag er alweer op. Zaterdag 12 september 2026. Veel plezier zo meteen met Leo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Zij eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering. Maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. Zijn bluesalbum Continuum bestaat vandaag precies 20 jaar en inspireerde een hele generatie gitaristen om zelf te gaan spelen. De muzikanten speelden voor beeld en geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. De jongste deelnemer was 10 jaar oud, de oudste 79. Initiatiefnemer Ed Struilaert wilde daarmee laten zien hoeveel invloed John Mayer op de hedendaagse gitaristen heeft gehad. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Afgelopen voorjaar werd de dorpsapp in Mariahout geïntroduceerd. En die app heeft de interesse gewekt van de dorpsraden van de andere kernen in Laarbeek. Het is een digitale plek waar alle informatie en het nieuws van het dorp samenkomt. En die werd dus in Mariahout al met succes in gebruik genomen. Afgevaardigden van de dorpsraden en dorpsplatformen van Laarbeek kwamen op dinsdag 8 september bij elkaar in het buurthuis in Mariahout om meer te horen over de app. Johannes Bergsma van de dorpsapp verzorgde de uitleg over de techniek en toonde diverse voorbeelden. En het is nu aan de dorpsraden om te besluiten of ze ook willen aanhaken op de app. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. De provincie Noord-Brabant heeft de grenzen van het bebouwd gebied bij Beek en Donk aangepast. En hierdoor kan de gebiedsontwikkeling rond landgoed Eikelust en Beek en Donk Oost verder worden uitgewerkt met planologisch maatwerk. Dit besluit volgt op de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder eigenaar Eikelust, de gemeente Laarbeek en de provincie. Een brede ontwikkelingsrichting combineert erfgoed, natuur, water, landschap, recreatie, mobiliteit en woningbouw. Landgoed Eikelust is een rijksmonument en dus een beeldbepalende plek. De gebiedsontwikkeling richt zich vooral op het behoud van cultuurhistorische waarden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen! Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
4: Deze week op Omroep Peelrand TV.
5: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
4: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
4: Leo de Blanc.

Het vijfde uur OSR 920. OSR in de middag. Je hoorde de Baseballs uit 2009. Twee jaar daarvoor was het een hit voor Rihanna. Tot zes uur lekkere muziek hier op OSR 920. Het is vandaag 12 september. Het is vandaag de verjaardag van Barry White. En daarom draaien we You See the Trouble with Me.

Cilla Black uit 1964 met You're My World. En de Guys and Dolls die zouden dat in 1977 nog eens dunnetjes overdoen. De voor de Culture Club en Do You Really Want to Hurt Me? En we starten met UB40 en Kingston Town. Dit is Enrique Iglesias, inderdaad de zoon van Julio Iglesias. Het heet Escape.

Nederlandse productie van Waylon, The Escapist. Daarvoor Margaret Singana, We Are Growing uit de tv-serie Shaka Zulu. We starten met Dem en Gloria uit de jaren 60 met Van Morrison. Tot het nieuws van 5 uur hoor je nog Bonnie Sinclair. Geschreven door Peter Koelewijn. Er zit een nummer uit 1970. Het heet I Won't Stand Between Them.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er ruim 40.000 deelnemers. 3 jaar geleden waren dat er nog 85.000. Die mars van de Dam naar het Museumplein verliep zonder grote problemen. De demonstranten riepen premier Jetten op om te stoppen met fossiele brandstoffen. Hij werd op veel protestborden een klimaatdrammer genoemd. Volgens de organisatie haalt Nederland zonder extra actie zijn klimaatdoelen niet. De Duitse politie verdenkt een Rus van de Russische militaire inlichtingendienst GRU van betrokkenheid bij een geplande aanval op de luchthaven van Leipzig met een drone met explosieven. Volgens de krant Welt am Sonntag gaat het om een Rus en een Wit-Russische verdachte. Ze zouden de explosieven via Bulgarije en Servië naar Duitsland hebben vervoerd. Duitsland heeft Rusland eerder al verantwoordelijk gehouden voor de plannen, maar Moskou ontkent alles. Het Duitse onderzoek loopt nog. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. En het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen. Het boek van Nancy Bosmans gaat over het Ghanese meisje Ja dat met haar moeder haar dorp moet verlaten. De jonge Beckmanprijs ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar van Lucinda Vos en Marlene Rebel over een jongen die stiekem aan boord van de Titanic klimt. Beide winnaars krijgen €1250. De Thea Beckmanprijzen voor de beste jeugdboeken worden elk jaar uitgereikt. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. De fotowedstrijd 2027 bracht de schoonheid van de gemeente Boekel prachtig in beeld. Tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars werden de mooiste inzendingen in het zonnetje gezet. 33 fotografen legden Boekel vast in 85 ingezonden foto's. En die gingen over de natuur en dieren, maar ook over evenementen en herkenbare plekken. Martijn van Dongen wint met uitzicht op de Kerkstraat vanuit de molen. En zijn foto krijgt de ereplek op de voorkant van de gemeentegids 2027. Tweede werd Rianne Peters met de foto Zandpad Voskuilenheuvel. En derde werd Willy de Bruin met de Boekelse Oostdag. De provincie Noord-Brabant heeft de grenzen van het bebouwd gebied bij Beek en Donk aangepast. En hierdoor kan de gebiedsontwikkeling rond landgoed Eikelust en Beek en Donk Oost verder worden uitgewerkt met planologisch maatwerk. Dit besluit volgt op de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder eigenaar Eikelust, de gemeente Laarbeek en de provincie. Een brede ontwikkelingsrichting combineert erfgoed, natuur, water, landschap, recreatie, mobiliteit en woningbouw. Landgoed Eikelust is een rijksmonument en dus een beeldbepalende plek. De gebiedsontwikkeling richt zich vooral op het behoud van cultuurhistorische waarden. De gemeente Boekel heeft een voorkeursrecht gevestigd op locatie De Morgens. Dit geeft de gemeente de kans om onroerende zaken in dit gebied te kopen, zodat het woningbouwproject op deze plek beter kan worden uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel stelde dit recht vast op 8 september 2026. De maatregel is nodig vanwege de grote vraag naar woningen. De Morgens is een kansrijke locatie voor nieuwe woningen en voorzieningen. Eigenaren die hun grond willen verkopen moeten nu dus eerst met de gemeente onderhandelen. De voorkeursrechtbeschikking ligt vanaf 11 september 6 weken ter inzage. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

Zesde en laatste uur van OSR in de middag op OSR 920. Je hoorde de Hollies met de baby uit 1972 en ze hadden daar een gigantische hit mee. Tot 6 uur, lekkere muziek nog op je radio. Dit is Amber en This Is Your Night.

In 1985 was Veronica's alarmschijf Depeche Mode en Just Can't Get Enough in de live uitvoering. Daarvoor Madcon en Back In en we starten met Amber en This Is Your Night. OSR 920 met OSR in de middag tot 6 uur met Chef Special, It's Miracles. I believe.

0: Meesterwerkje uit 1972 van Paul McCartney en Wings, High, High, High. Daarvoor Gloria Estefan en 1, 2, 3. We starten met Chef Special en Miracles. OSR 920 met OSR in de middag. Dit is de Nederlands formatie De Dijk en de Zevende Hemel.
1: Komt toch

Heerlijke muziek van de Outcast. Hey ja, daarvoor Rocksteady Crew. En Hey You, de Rocksteady Crew. We starten met De Dijk, Nederlandse productie. Het heette De Zevende Hemel. Rustpuntje in de show. OBZR 920. OBZR in de middag. Dit zijn de Commodores met Lionel Richie en Easy.

uit de tijd dat ze nog getrouwd waren. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood en Jackson, daarvoor live. En we starten met de Commodores en Easy. Tot het nieuws van 6 uur, de Babies, Piece of the Action, en Topic X en Becky G en Sorry Papi. Morgenmiddag ben ik er weer, live vanuit de Mert in Gemert. Tussen 3 en 5 uur met het zondagmiddagcafé op OZR 9.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige politieke donaties ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd ligt de partij onder vuur vanwege eerdere schenkingen die mogelijk niet zijn opgegeven. Ook zijn er geheime opnames opgedoken waarin medewerkers praten over het omzeilen van de regels voor buitenlandse donaties. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. De twee broers zijn 32, de zussen 30 jaar oud. De 4 wonen al samen en hebben dezelfde studies, hobby's en zelfs vergelijkbaar werk. Ze kenden elkaar al 8 jaar voordat de 2 koppels uiteindelijk gingen trouwen. Voor de 4 is hun gezamenlijke bruiloft nu een droom die is uitgekomen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Vredesweek vindt dit jaar plaats van 19 tot 28 september. De ambassade van Vrede Gemert-Bakel organiseert diverse activiteiten om te zoeken naar antwoorden op de vraag waarom vrede bewaren zo moeilijk is. Zaterdagmiddag 19 september is er een intercultureel samenzijn in de Mortel met onder meer djembe, wereldmuziek en verhalen van 2 tot 4 uur. Maandagavond 21 september worden er vredesliederen gezongen bij het gemeentehuis op het Ridderplein in Gemert vanaf 7 uur. Iedereen die van zingen houdt is welkom. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. In Gemert bij de Eendracht wordt de veelgeprezen documentaire Mama Koe van Jakarta tot Molukken van Sven Peetoom vertoond. Deze film gaat over de reis van danseres Sheroni en haar moeder naar Indonesië om familiegeheimen te ontrafelen. De film die het verzwegen verleden van migratie, huiselijk geweld en intergenerationele trauma belicht, was met ruim 24.000 bezoekers de best bekeken Nederlandse documentaire van 2026 en won een kristallenfilm en het gouden kalf van het publiek. Er vinden 2 vertoningen plaats en wel op dinsdag 29 september om 2 uur 's middags en om 7:15 's avonds. Reserveren kan Filmtheater De Eendracht. Een 15-jarige jongen uit Sint-Philipsland is aangehouden voor de steekpartij in het Kinderbos in Gemert. Maandagmiddag raakte een 15-jarige jongen uit Handel gewond aan zijn arm nadat hij rond 2:30 in het bos met een machete werd gestoken. Dezelfde middag werden al een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo gearresteerd. De verdachte en de slachtoffer troffen elkaar om een eerdere ruzie uit te praten. Dit escaleerde zo dat een van de verdachten een machette pakte en het slachtoffer verwondde. Na de steekpartij renden de tieners weg. De politie doet nog verder onderzoek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Martin Huibers.

Oh, wat een heerlijke plaat om de avond mee te beginnen. Chris Stapleton en Arkansas. En bedanken Leo de Blanc voor de afgelopen 2 uur... het laatste gedeelte van OSR in de middag. De avond is gevallen, de zaterdagavond, met Edwin Collins en A Girl Like You. A

Je bent hier al heel wat jaartjes meegaat. Masada. Met grote hits als Shanghai, Arumbaya, Latin Dance. En natuurlijk het nummer Dance I Don't Quit Dancing. En ze treden nog steeds op. Jazeker, vanavond zijn ze zelfs in Haarlem. In het Patronaat. Dat wil wat zeggen. Wat er daarvoor Edwin Collins en A Girl Like You. Peggy Sue en Lenny Gravitz. Voormalig nummer 1. I Believe in Love Again.

En zo gingen we een heel eind terug in de tijd met de Flirtations en Someone Out There. En we hadden Nick en Simon, hoe is het nou met jou? Dat kunnen ze elkaar wel afvragen, want ze zien elkaar niet meer elke dag. Destijds uit de grote duo. En nummer heette Sterker Nu Dan Ooit. De spiksplinter nieuwe single van Douwe Bob. En is a note to self. I can still

0: Ja, ze hadden dan een soort machteloosheidsgevoel bij een relatiebreuk. En het was uit het leven gegrepen. 1980, een nummer van ABBA, The Winner Takes It All. En we hadden AC/DC met You Shook Me All Night Long. Hier is Esther Phillips.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

met Jennifer Rush gingen we terug naar 1984 naar een grootste hit. Die heette The Power of Love. En Shaggy hadden we met Hey Sexy Lady. Ozeg 920 op de zaterdagavond met Softcell en The Tainted Love.

Dit is Radio Mister, Radio Number 1, OSR 920 met R.E.M. en de Radio Song. En Kincaid hadden we met Dreams at Ten a Penny. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwsberichten van 7 uur en het streeknieuws. En daarna nog een uur lang de avond door met The New Kids on the Block en Tonight.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Dat leidde tot afkeurende reacties van andere deelnemers aan de mars die voor het klimaat werd georganiseerd. Volt-fractievoorzitter Dassen noemt het waardeloos omdat het volgens hem vandaag moest gaan over klimaat en de zorgen over de toekomst. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. In Gemert Bakelen is een online handtekeningenactie gestart om de grote zaal van de voormalige discotheek Time Out te redden voor de sloop. Inwoners steunen de plannen voor een nieuwe schoolgebouw voor het Marco Pedis College, maar eisen wel dat de evenementenlocatie behouden blijft. In 1,5 week tijd hebben bijna 2000 mensen de petitie ondertekend. Ze begrijpen de noodzaak van een school, maar benadrukken de onmisbare rol van Time Out voor het verenigingsleven. Er zijn de laatste tijd bedrijven in Laarbeek die aan de deur komen met aanbiedingen voor isolatie. Gemeente Laarbeek wil benadrukken dat zij geen bedrijven langs de deuren sturen voor isolatieadvies, het opstellen van offertes of het aanbieden van isolatiemaatregelen. Als inwoner bepaalt u zelf of u wilt isoleren en welk bedrijf u hiervoor kiest. Het is altijd verstandig om meerdere offertes aan te vragen bij verschillende bedrijven. Om u hierbij op weg te helpen heeft de gemeente Laarbeek een handige lijst met gecontroleerde isolatiebedrijven op haar website geplaatst. Meer info kijk op laarbeek.nl/isoleren. In Beek en Donk zijn de hulpdiensten zaterdag kort na de middag gealarmeerd voor een verkeersongeval aan de Beekseweg. Ter plaatse bleek een aanrijding te hebben plaatsgevonden tussen een fietser en een personenauto. Een getuige heeft verklaard dat de fietser mogelijk op de verkeerde weghelft terechtkwam. De politie heeft deze verklaring tot op heden niet kunnen bevestigen. Het ambulancepersoneel heeft de fietser ter plekke behandeld aan haar verwondingen. Een 15-jarige jongen uit Sint-Philipsland is aangehouden voor de steekpartij in het Kinderbos in Gemert. Maandagmiddag raakte een 15-jarige jongen uit Handel gewond aan zijn arm nadat hij rond 2:30 in het bos met een machet werd gestoken. Dezelfde middag werden al een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo gearresteerd. De verdachte en de slachtoffer troffen elkaar om een eerdere ruzie uit te praten. Dit escaleerde zo dat een van de verdachten een machette pakte en het slachtoffer verwondde. Na de steekpartij renden de tieners weg. De politie doet nog verder onderzoek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

Zo begonnen we het laatste uur de avond door op de zaterdagavond met een nummer van de Golden Earrings. In de tijd nog met een S erachter. Het kwam ook uit 1968. Just a little bit of peace in my heart. Geschreven door George Kooijmans na het verbreken van zijn relatie met Melanie Gerritsen. Hij beëindigde de relatie impulsief en kreeg vrijwel meteen daarna spijt. Het is trouwens allemaal weer goed gekomen met die twee. John Cougar meldde hem op de zaterdagavond. Hier is de paper in fire. She had

motto. Geen vlag, geen uniform. En we zingen zachtjes op.

De band van Telo, The Scene en de beschaving van LP Avenue de La Scene. En vanavond staan ze op het podium op de cacaofabriek in Helmond. Maar niet natuurlijk met Telo, maar met de zanger Sip van de Ploeg. Ja. En wat er daarvoor? Somber, zijn nieuwe single My Body Isn't Ready. We gaan even terug in de tijd met The Call. I Still Believe.

Bergen 2-0. Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Uit de beginperiode van de gebroeders Robin, Webby en Morris Gibb, de Bee Gees. En het nummer heette Let There Be Love. En we hadden de zusjes en Nancy Wilson in de formatie Heart met The Magic Man. Hier zijn Cresup uit Tilburg samen met Danny Vera. Make it a memory. Hey.

0: Ja, van heel lang geleden. Rachel, Sweet and Baby. En we hadden de Crash-up samen met Danny Vera en Make It a Memory. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Straks na het nieuws van 8 uur. Dan zit hier Ben Vergeel samen met Tom Holland in de muziektrein. Ik wens je nog een heel prettig weekend. En we hebben tot slot Ray Wilson. En waar gaat het eigenlijk over, Ray?
1: This song is, reminds me of Scotland. It sounds like Scotland feels.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. Dat gebeurde in de beruchte Couloir du Goûter op de klassieke route naar de Mont Blanc. Het gebied staat bekend als een van de gevaarlijkste delen van die route. Een vriend die met hem onderweg was, waarschuwde de hulpdiensten. In juli kwamen op dezelfde plek in het Mont Blanc-massief ook al 2 Tsjechische bergbeklimmers om door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. In Gemert Baker is een online handtekeningenactie gestart om de grote zaal van de voormalige discotheek Time Out te redden voor de sloop. Inwoners steunen de plannen voor een nieuwe schoolgebouw voor het Marco Pedis College, maar eisen wel dat de evenementenlocatie behouden blijft. In anderhalve week tijd hebben bijna 2000 mensen de petitie ondertekend. Ze begrijpen de noodzaak van een school, maar benadrukken de onmisbare rol van Time Out voor het verenigingsleven. Er zijn de laatste tijd bedrijven in Laarbeek die aan de deur komen met aanbiedingen voor isolatie. Gemeente Laarbeek wil benadrukken dat zij geen bedrijf langs de deuren sturen voor isolatieadvies, het opstellen van offertes of het aanbieden van isolatiemaatregelen. Als inwoner bepaalt u zelf of u wilt isoleren en welk bedrijf u hiervoor kiest. Het is altijd verstandig om meerdere offertes aan te vragen bij verschillende bedrijven. Om u hierbij op weg te helpen heeft de gemeente Laarbeek een handige lijst met gecontroleerde isolatiebedrijven op haar website geplaatst. Meer info kijk op laarbeek.nl/isoleren. In Beek en Donk zijn de hulpdiensten zaterdag kort na de middag gealarmeerd voor een verkeersongeval aan de Beekseweg. Ter plaatse bleek een aanrijding te hebben plaatsgevonden tussen een fietser en een personenauto. Een getuige heeft verklaard dat de fietser mogelijk op de verkeerde weghelft terechtkwam. De politie heeft deze verklaring tot op heden niet kunnen bevestigen. Het ambulancepersoneel heeft de fietser ter plekke behandeld aan haar verwondingen. Een 15-jarige jongen uit Sint-Philipsland is aangehouden voor de steekpartij in het Kinderbos in Gemert. Maandagmiddag raakte een 15-jarige jongen uit Handel gewond aan zijn arm nadat hij rond 1:30 in het bos met een machet werd gestoken. Dezelfde middag werden al een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo gearresteerd. De verdachte en het slachtoffer troffen elkaar om een eerdere ruzie uit te praten. Dit escaleerde zo dat een van de verdachten een machette pakte en het slachtoffer verwondde. Na de steekpartij renden de tieners weg. De politie doet nog verder onderzoek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baker, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
1: Muziektrein. Ben van Riel.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: je dit nog? Dit is de George Baker Selection. Ja, inderdaad, die van Una Paloma Blanca, maar dan helemaal uit de Britperiode, uit de Veronica-tijdperk. Ik had het over Dear Anne, we draaiden nog Right Said Fred en I'm Too Sexy. De trein is vertrokken.
1: Ben van Rio.

0: In de jaren 90 opnieuw uitgebracht vanwege een reclame met zo'n kleine popje was dat, weet je dan nog? Jackie Wilson en Riet Petit, Alex Warren en Fever Dream, de nieuwe hit single. OSR 920 met Three Dark Nights and Mama Told Me Not To Come.
1: Want some whiskey in your water, sugar in your tea? What's all this crazy question they're asking me? This is the craziest party that could ever be.

Tonight the musical hair. Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sunshine In. Draai ik naar Sugar Heavy, Super Heavy, samen met Mick Jagger en Miracle Workers op deze zaterdagavond. Ach, zo'n heerlijke zaterdagavond. Je zou maar gaan zitten tokken vanavond. Dat zou zomaar kunnen. Ach, dit is gezellig. Ademnoot, Linda Roos en Jessica.

Zaterdagavond met de heerlijke gitaarklanken van New Radicals en You Get What You Give, Cameo en Word Up. Er is ooit nog eens een hardrock versie van gemaakt in de Zeros. Zal eens kijken of dat ik die kan vinden en of dat die gedraaid kan worden hier op de radio. OSR, de muziektrein, tot om 12 uur met straks ook nog Tom Holland. En neemt je mee met de 12 inch en met de jukeboxkrakers. Nou, dit is ook zo'n jukeboxkraker met de Supremes Love Child. You

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrumrechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. In Oeganda is koning Oyo van het koninkrijk Toro begraven. Er kwamen duizenden mensen naar de uitvaart van de monarch die vorige maand op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. Oyo werd vorig jaar nog door Guinness World Records erkend als jongste koning ter wereld. Hij kwam namelijk al in 1995 op 3-jarige leeftijd op de troon. Na zijn overlijden is er flinke oneenigheid ontstaan over zijn opvolger. Een commissie wees zijn neef aan als nieuwe koning, maar familieleden zeggen dat Oyo zijn eigen zoon had gewild. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. De Vredesweek vindt dit jaar plaats van 19 tot 28 september. De ambassade van Vrede Gemert Bakel organiseert diverse activiteiten om te zoeken naar antwoorden op de vraag waarom vrede bewaren zo moeilijk is. Zaterdagmiddag 19 september is er een intercultureel samenzijn in de Mortel met onder meer djembe, wereldmuziek en verhalen van 2 tot 4 uur. Maandagavond 21 september worden er vredesliederen gezongen bij het gemeentehuis op het Ridderplein in Gemert vanaf 7 uur. Iedereen die van zingen houdt is welkom. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. In Gemert-Bakel is een online handtekeningenactie gestart om de grote zaal van de voormalige discotheek Time Out te redden voor de sloop. Inwoners steunen de plannen voor een nieuw schoolgebouw voor het Macropedisch College, maar eisen wel dat de evenementenlocatie behouden blijft. In anderhalve week tijd hebben bijna 2000 mensen de petitie ondertekend. Ze begrijpen de noodzaak van een school, maar benadrukken de onmisbare rol van Time Out voor het verenigingsleven. Er zijn de laatste tijd bedrijven in Laarbeek die aan de deur komen met aanbiedingen voor isolatie. Gemeente Laarbeek wil benadrukken dat zij geen bedrijf langs de deuren sturen voor isolatieadvies, het opstellen van offertes of het aanbieden van isolatiemaatregelen. Als inwoner bepaalt u zelf of u wilt isoleren en welk bedrijf u hiervoor kiest. Het is altijd verstandig om meerdere offertes aan te vragen bij verschillende bedrijven. Om u hierbij op weg te helpen heeft de gemeente Laarbeek een handige lijst met gecontroleerde isolatiebedrijven op haar website geplaatst. Meer info krijg op laarbeek.nl/isoleren. In Beek en Donk zijn de hulpdiensten zaterdag kort na de middag gealarmeerd voor een verkeersongeval aan de Beekseweg. Ter plaatse bleek een aanrijding te hebben plaatsgevonden tussen een fietser en een personenauto. Een getuige heeft verklaard dat de fietser mogelijk op de verkeerde weghelft terechtkwam. De politie heeft deze verklaring tot op heden niet kunnen bevestigen. Het ambulancepersoneel heeft de fietser ter plekke behandeld aan haar verwondingen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

0: Duitsland. En ik weet dat, want mijn dochter gaat daar naartoe. The Backstreet Boys and We've Got It Going On.
1: Ben van Rio.
0: Dadelijk naar Dusty Springfield. And I just don't know what to do with myself. Zaterdagavond. Oh, dit is de plaat met een van de allermooiste en langste intro's aller tijden. Iggy Pop, Lust for Life.

George Michael and Queen and Somebody to Love. Dave D, Doji, Biggie, Biggie, Ditch and Tonight, Today. De zomer nog eventjes op deze zaterdagavond met de Gibson Brothers, Cuba.

Chris Norman en Stumbling In. En ja, Chris Norman kennen we nog van Smokey natuurlijk uit de jaren 70. En Suzy Quattro, dat was een sekssymbooltje in de jaren 70, ja. Zo direct komen de twee uur Tom Holland. En hij draait wat platen uit de jukebox. Hij gooit wat kwartjes in de jukebox. En wij doen vast een klein voorproefje. Ja, Everly Brothers, Donna Phil en Temptation.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt, het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieve für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieve für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrumrechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim $155 miljard. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. In Beek en Donk zijn de hulpdiensten zaterdag kort na de middag gealarmeerd voor een verkeersongeval aan de Beekse weg. Ter plaatse bleek een aanrijding te hebben plaatsgevonden tussen een fietser en een personenauto. Een getuige heeft verklaard dat de fietser mogelijk op de verkeerde weghelft terechtkwam. De politie heeft deze verklaring tot op heden niet kunnen bevestigen. Het ambulancepersoneel heeft de fietser ter plekke behandeld aan haar verwondingen. Er zijn de laatste tijd bedrijven in Laarbeek die aan de deur komen met aanbiedingen voor isolatie. Gemeente Laarbeek wil benadrukken dat zij geen bedrijven langs de deuren sturen voor isolatieadvies, het opstellen van offertes of het aanbieden van isolatiemaatregelen. Als inwoner bepaalt u zelf of u wilt isoleren en welk bedrijf u hiervoor kiest. Het is altijd verstandig om meerdere offertes aan te vragen bij verschillende bedrijven. Om u hierbij op weg te helpen heeft de gemeente Laarbeek een handige lijst met gecontroleerde isolatiebedrijven op haar website geplaatst. Meer info kijk op laarbeek.nl/isoleren. In Gemert bij de Eendracht wordt de veelgeprezen documentaire Mama Koe van Jakarta tot Molukken van Sven Peetoom vertoond. Deze film gaat over de reis van danseres Chironi en haar moeder naar Indonesië om familiegeheimen te ontrafelen. De film, die het verzwegen verleden van migratie, huiselijk geweld en intergenerationeel trauma belicht, was met ruim 24.000 bezoekers de best bekeken Nederlandse documentaire van 2026 en won een kristallenfilm en het gouden kalf van het publiek. Er vinden twee vertoningen plaats en wel op dinsdag 29 september om 2 uur 's middags en om 7:15 's avonds. Reserveren kan Filmtheater De Eendracht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

En zo weer het Songfestival, dat was 1975 Teach-In met Dingedong. En zo begonnen wij het derde uur op deze zaterdagavond van de muziekterrein. Tot aan 12 uur zijn we bij je. Om 10:30 gaat onze spiegelbol weer aan. De discoplaat komt dan voor de dag. En uiteraard om 11:30 gaat onze jukebox open. Dan kijken we wat we daaruit kunnen halen. In het kader van een leuke plaat uit de begin jaren 60. Hier is Donald Fagen, de ene helft van het bandje Steely Dan met New Frontier. Zometeen Britney Spears en Baby One More Time.

laatste jaren ook wel met allemaal vervelende dingen dat nieuws komt. Britney Spears, een van haar allereerste, heette Baby One More Time. Bridge over Troubled Water, het album, daarvan deze single. Simon & Garfunkel en The Boxer.

ze no doubt ooit nog ooit een versie van gemaakt. It's My Life. Maar dit waren The Animals uit de jaren 60. Goed, de speakerbol die brandt hier. De draaitafel draait. Daarop ligt een mooie 12-inch van Van McCoy. En de Soul City Symphony. Hier zijn ze met The Hustle.

Casey Jones en The Governors met Don't Ha Ha. Daar vonden we Van McCoy en The Hustle. Dat was mooi vinyl. Over vinyl gesproken. Morgen is er geen vinyl, want morgen vanaf 11 uur staan we op Geemert Mert. Tot aan morgenmiddag 5 uur live met ORZL 920. Dus als je ons Geemert bekijken, dan kan dat. Kun je eens kijken hoe dat de radio gemaakt wordt. Via Cordillos hoor je nu met Heading for a Fall. Zometeen Paul Eduard en daarna Alison Moyet.

nog geen gehoord hebt, maar dat is wel zo'n leuke plaat deze van Alison Moyet, hè? Week in the Presence of Beauty. En daarvoor hadden we Paul Edewacht en ik wil jou. We gaan op naar het nieuws van 11 uur. En dan gaan we het laatste uur doen van de muziekfabriek op deze zaterdagavond. John Legend, we gaan genieten van deze Ordinary People. Zometeen nog de Seekers en Georgie Girl. Oh.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarweg, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Een 15-jarige jongen uit Sint-Philipsland is aangehouden voor de steekpartij in het Kinderbos in Gemert. Maandagmiddag raakte een 15-jarige jongen uit Handel gewond aan zijn arm nadat hij rond 1:30 in het bos met een machet werd gestoken. Dezelfde middag werden al een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo gearresteerd. De verdachte en de slachtoffer troffen elkaar om een eerdere ruzie uit te praten. Dit escaleerde zo dat een van de verdachten een machette pakte en het slachtoffer verwondde. Na de steekpartij renden de tieners weg. De politie doet nog verder onderzoek. In Gemert bij de Eendracht wordt de veelgeprezen documentaire Mama Koe van Jakarta tot Molukken van Sven Peetoom vertoond. Deze film gaat over de reis van danseres Chironi en haar moeder naar Indonesië om familiegeheimen te ontrafelen. De film, die het verzwegen verleden van migratie, huiselijk geweld en intergenerationeel trauma belicht, was met ruim 24.000 bezoekers de best bekeken Nederlandse documentaire van 2026 en won een kristallenfilm en het gouden kalf van het publiek. Er vinden twee vertoningen plaats en wel op dinsdag 29 september om 2 uur 's middags en om 7:15 's avonds. Reserveren kan Filmtheater De Eendracht. In Beek en Donk zijn de hulpdiensten zaterdag kort na de middag gealarmeerd voor een verkeersongeval aan de Beekse weg. Ter plaatse bleek een aanrijding te hebben plaatsgevonden tussen een fietser en een personenauto. Een getuige heeft verklaard dat de fietser mogelijk op de verkeerde weghelft terechtkwam. De politie heeft deze verklaring tot op heden niet kunnen bevestigen. Het ambulancepersoneel heeft de fietser ter plekke behandeld aan haar verwondingen. In Gemert Bakel is een online handtekeningenactie gestart om de grote zaal van de voormalige discotheek Time Out te redden voor de sloop. Inwoners steunen de plannen voor een nieuw schoolgebouw voor het Marco Pedis College, maar eisen wel dat de evenementenlocatie behouden blijft. In 1,5 week tijd hebben bijna 2000 mensen de petitie ondertekend. Ze begrijpen de noodzaak van een school, maar benadrukken de onmisbare rol van Time Out voor het verenigingsleven. Voor meer nieuws uit Laarweg, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Tom Holland.

was Leo Lewis in the News aan het begin van het laatste uur van de muziekterrein op deze zaterdagavond. Straks rond 11:30 gaat onze jukebox open. We gaan zoeken wat we daarin gaan draaien. Dat wordt altijd wel weer leuk en altijd genieten. Zometeen hoor je een van de groepen die regelmatig hier mogen zijn voorbij komen. Namelijk John Paul, George en Ringo. Oftewel The Beatles, Babies in Black staan klaar. Maar nu eerst Rutje Kot en Hartslag.

0: can I do?
1: John Paul, George and Ringo en de Babies in Black. De Beatles, dat wilde ik zeggen. En daarvoor hadden we Richard Cort met De Hartslag. Zometeen Diana Warwick. Nu eerst Dire Straits en Water of Love.

geproduceerd door Barry Gibb. Dat kun je wel horen, want je hoort hem ook heel zachtjes meezingen in deze plaat van Dan Warwick. Dat was Heartbreaker, ergens uit het begin van de jaren 80. Zometeen komt onze jukebox eraan. We hebben er nog twee voor je klaarstaan. Total Touch en nu eerst Jimmy Ruffin.

zus, Treintje en Tjeert. Total Touch, Somebody Else's Lover, hun eerste grote hit in het midden van de jaren 90. En daarvoor hadden we Jimmy Ruffin en What Becomes of the Broken Hearted. Tijd geworden voor ons Tubox. Hier is The Mitchell 5 om te beginnen. Het nummer wat je waarschijnlijk kent uit de jaren 90, namelijk Mockingbird Hill.

Had in Nederland net in de jaren 80 gemaakt Wonderful World. Deze Sam Cooke, dit was uit 62, Twist in the Night Away. En daarvoor hadden we de Mitchell 5, die heette Mockingbird Hill. En dat ken je waarschijnlijk wel van de band Root Syndicate. Want die hadden er een hit mee dankzij een tv-commercial ergens in de begin jaren 90. Volgende week weer meer muziek uit de jukebox.

Dan heb je over een eendags vlieg, een one-hit wonder. Dan was dit al een eentje uit de jaren 80. De band heette Hollywood Beyond en What's the Color of Money. Daar vallen de Eagles met het hele mooie Peaceful Easy Feeling. En dat staat op hun debuutalbum, verschenen in 1972. Duitsstalig plaatje, doet altijd goed. Peter Fox, House aan Zee. En zometeen gaan we nog eens een keer terug naar de jaren 60.

samen met Walking Back to Happiness en deze Queen of the Night Dolls zijn wel heel erg bekend in de jaren 60. Helen Shapiro. En daarvoor hadden wij Peter Fox en House on the Sea. Zometeen non-stop muziek, maar voor 8 uur Mark Peters. Om 10 uur Hans van Erp. En vanaf 11 uur gaan we live naar de Gemeltse Merk tot aan 5 uur morgenmiddag. Heel veel plezier ermee. Mocht je niks te doen hebben, kom even kijken. Altijd leuk als we weer onze luisteraars mogen begroeten.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemeld Bakel op Omroep Peelrand. Er zijn de laatste tijd bedrijven in Laarbeek die aan de deur komen met aanbiedingen voor isolatie. Gemeente Laarbeek wil benadrukken dat zij geen bedrijf langs de deuren sturen voor isolatieadvies, het opstellen van offertes of het aanbieden van isolatiemaatregelen. Als inwoner bepaalt u zelf of u wilt isoleren en welk bedrijf u hiervoor kiest. Het is altijd verstandig om meerdere offertes aan te vragen bij verschillende bedrijven. Om u hierbij op weg te helpen heeft de gemeente Laarbeek een handige lijst met gecontroleerde isolatiebedrijven op haar website geplaatst. Meer info kijk op laarbeek.nl/isoleren. De Vredesweek vindt dit jaar plaats van 19 tot 28 september. De ambassade van Vrede Geemeld Bakel organiseert diverse activiteiten om te zoeken naar antwoorden op de vraag waarom vrede bewaren zo moeilijk is. Zaterdagmiddag 19 september is er een intercultureel samenzijn in de Mortel met onder meer djembe, wereldmuziek en verhalen van 2 tot 4 uur. Maandagavond 21 september worden er vredesliederen gezongen bij het gemeentehuis op het Ridderplein in Geemert vanaf 7 uur. Iedereen die van zingen houdt is welkom. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Een 15-jarige jongen uit Sint-Philipsland is aangehouden voor de steekpartij in het Kinderbos in Geemert. Maandagmiddag raakte een 15-jarige jongen uit Handel gewond aan zijn arm nadat hij rond 1:30 in het bos met een machete werd gestoken. Dezelfde middag werden al een 17-jarige jongen uit Geemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo gearresteerd. De verdachte en de slachtoffer troffen elkaar om een eerdere ruzie uit te praten. Dit escaleerde zo dat een van de verdachten een machette pakte en het slachtoffer verwondde. Na de steekpartij renden de tieners weg. De politie doet nog verder onderzoek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemeld Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Goedenacht. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 19...

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarweg, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Een 15-jarige jongen uit Sint-Philipsland is aangehouden voor de steekpartij in het Kinderbos in Gemert. Maandagmiddag raakte een 15-jarige jongen uit Handel gewond aan zijn arm nadat hij rond 2:30 in het bos met een machet werd gestoken. Dezelfde middag werden al een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo gearresteerd. De verdachte en het slachtoffer troffen elkaar om een eerdere ruzie uit te praten. Dit escaleerde zo dat een van de verdachten een machette pakte en het slachtoffer verwondde. Na de steekpartij renden de tieners weg. De politie doet nog verder onderzoek. Er zijn de laatste tijd bedrijven in Laarweg die aan de deur komen met aanbiedingen voor isolatie. Gemeente Laarweg wil benadrukken dat zij geen bedrijven langs de deuren sturen voor isolatieadvies, het opstellen van offertes of het aanbieden van isolatiemaatregelen. Als inwoner bepaalt u zelf of u wilt isoleren en welk bedrijf u hiervoor kiest. Het is altijd verstandig om meerdere offertes aan te vragen bij verschillende bedrijven. Om u hierbij op weg te helpen heeft de gemeente Laarweg een handige lijst met gecontroleerde isolatiebedrijven op haar website geplaatst. Meer info krijg op laarweg.nl/isoleren. In Beek en Donk zijn de hulpdiensten zaterdag kort na de middag gealarmeerd voor een verkeersongeval aan de Beekse weg. Ter plaatse bleek een aanrijding te hebben plaatsgevonden tussen een fietser en een personenauto. Een getuige heeft verklaard dat de fietser mogelijk op de verkeerde weghelft terechtkwam. De politie heeft deze verklaring tot op heden niet kunnen bevestigen. Het ambulancepersoneel heeft de fietser ter plekke behandeld aan haar verwondingen. In Gemert-Bakel is een online handtekeningenactie gestart om de grote zaal van de voormalige discotheek Time Out te redden voor de sloop. Inwoners steunen de plannen voor een nieuw schoolgebouw voor het Macropedisch College, maar eisen wel dat de evenementenlocatie behouden blijft. In 1,5 week tijd hebben bijna 2000 mensen de petitie ondertekend. Ze begrijpen de noodzaak van een school, maar benadrukken de onmisbare rol van Time Out voor het verenigingsleven. Voor meer nieuws uit Laarweg, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.